De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Na een sensationele 8e finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste 8. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de mediahetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noor Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over 3-2. Onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, he, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: raam.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De komende dagen blijft het zomer. Temperaturen scoren telkens heel erg hoog. Tussen 25 en 29, 30 graden landinwaarts zelfs. Met naar het weekend toe mogelijk weer tropische waardes. Alhoewel, we kunnen het ook eerder niet uitsluiten. Mogelijk zelfs donderdag, vrijdag. Want ook gisteren zag je dat die temperatuur hoger uitkwam dan in de verwachtingen zat. Heeft alles te maken met de droogte. De droogte zorgt ervoor dat de temperaturen nog hoger uitkomen dan op basis van weerkaarten verwacht kan worden. Omdat er, als er voldoende vocht in de bodem zit, verdamping plaatsvindt. En dat is een proces dat wat warmte onttrekt aan de lucht. Hoe droger je bodem echter, hoe meer zonne-energie gebruikt wordt voor temperatuuropwarming. En dat is wat gebeurt. Voorlopig ook volop zon. Af en toe is een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. En van neerslag is geen enkele sprake meer. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Semi Blank, met die een enkel bewoner van mij.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Biertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer.

0: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Het stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over 3-2. Onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer. Maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenloslooppzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De loslooppzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt twee toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag twee wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint-Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint-Godelieve telt 5 afleveringen. Telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint-Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkd, verstoten en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Ime de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

Goedemorgen luisteraar. Na het nieuws van 7 uur zijn we van start gegaan met alweer een zomerse aflevering van onze VBRO ontbijtshow. Het is alweer woensdag, we zitten alweer midden in de week. Tussen nu en straks 9 uur om het half uur morgennieuws. En dat uiteraard met onze VBRO nieuwsredactie, de VBRO nieuwsdienst. En weerman Geert Naessens, die zorgt natuurlijk ook twee keer per uur voor weer. Kort en bondig. De ene keer, de andere keer dan weer het relaas van vandaag en de volgende dagen in het iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Straks zo omstreeks 15:15. Ik ben Frederik Thomas. Een goede woensdag.

0: tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het blijft zomeren. Zomeren, zomeren en zomeren. Temperaturen die opnieuw alle pannen van het dak spelen met maxima van 23, 24 graden vlak aan de kust, echt op het strand, tot een lokale 27, 28 graden dieper landinwaarts en in onze West-Vlaamse steden. Daarbij uiteraard opnieuw heel veel zon. Er kan af en toe eens een wolkje passeren of een wolkenveldje passeren. Restanten eigenlijk van zwakke storingjes of restanten van zwakke storingjes die tot bij ons geraken, maar neerslag levert dat niet op. En de zon die speelt sowieso de grote hoofdrol. De wind die komt vandaag uit de noordelijke richting. Heel opmerkelijk eigenlijk. Met de noordelijke wind blijft het zo warm. Met zomerse maxima. Dat is toch wel een teken dat ons klimaat echt heel fel opgewarmd is geraakt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: Bernard-entertainment.be.
2: Het Iraanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
0: Na, na, na, na. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Dit is

Ja, we zijn er toch roerend over eens, hè, dat ze ook dit jaar weer een heel puike zomersingle aflevert. Deze Lisa Lewis. Inmiddels al lang niet meer aan haar proefstuk toe. Die jaartjes die beginnen ook al aan te dikken op haar carrière teller. Zon, zee, strand, dat is de nieuwe voor deze zomer, voor de zomer 2026. Lisa Lewis in onze VBRO ontbijtshow van vandaag, woensdag 8 juli. Goedemorgen.

0: We moeten het meer en meer zeggen in het nieuwe klimaat, maar alles zit compleet geblokkeerd en daar komt geen enkele verandering in. Een hoge drukgebied in de buurt van de Britse eilanden, eigenlijk het Azorenhoog dat vrij noordelijk ligt, en dat zie je meer en meer in het nieuwe klimaat, dat Azorenhoog noordelijk opschuift, en dat blokkeert werkelijk alles. Aanvoer vanaf de oceaan is er niet meer bij. We zitten met een blokkade waar amper of geen storingen doorgeraken. Af en toe een staartje van een storing wat dan uitmondt in tijdelijk eens wat wolkenpartijen die passeren. Maar ook die spelen eigenlijk maar een ondergeschikte rol, die wolkenpartijen. Het is vooral de zon die de hoofdrol blijft spelen. En dat zal ook vandaag en de komende dagen echt niet anders worden. Temperaturen zomers uiteraard. Gemakkelijk 24 graden weer vandaag aan zee, tot een 25, 26, 27, 28 graden zelfs landinwaarts. De hoogste temperaturen het verst van de kust af en in de stedelijke gebieden uiteraard. En ook heel veel zon. Soms is zoals gezegd een enkel wolkje, maar de zon speelt de hoofdrol. Vanavond, vannacht ook rustig. Misschien de wind die te vermelden is, die komt uit de noordelijke richting. Ook opmerkelijk eigenlijk. Noordelijke wind. Je zou koelere temperaturen verwachten, maar niets daarvan. Het blijft zeer warm met hoge minima. Als gevolg ook daar veel minder dan een graad of 15 wordt het zeker niet. De komende dagen meer van hetzelfde, eigenlijk al tot en met het weekend, telkens meer van hetzelfde. Heel veel zon, weinig of geen wolken en temperaturen die nog hoger oplopen naar het weekend toe, lokaal 30 graden. Zeker niet overal, maar op sommige plekken kunnen we wel degelijk een hittegolf verwachten. Ook de minima blijven hoog en van neerslag is er voorlopig geen sprake. Ook begin volgende week lijkt datzelfde weerbeeld zich gewoon door te trekken.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Ivan Verelli heeft een nieuwe single, zijn zomertitel 2026, zonder het te weten, oud Corrie Koningsliedje, in een nieuw jasje gestopt. Ivan Verelli zorgt ervoor. En Ivan Verelli is er deze week dus onze VBRO trotsplaat mee. Betekent dat hij prominent op de radio zit.
1: Goedemorgen. De VBRO Ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt twee toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag twee wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint Godelieve telt 5 afleveringen. Telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoord en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Imee de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

Deel 2 van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen in de VBRO Zomerradio 2025 met het nieuws van achten. En straks een volgend journaal omstreeks 8:30. Eindigen doen we dan met het slotjournaal van 9:00 voor wat betreft deze woensdagse VBRO ontbijtshow. En natuurlijk heel veel gezellige en verfrissende zomerse muziekjes.

0: Geert Naessens, onze weerman, die komt er zo meteen alweer aan. De weersvooruitzichten met andere woorden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het blijft zomeren. Zomeren, zomeren en zomeren. Temperaturen die opnieuw alle pannen van het dak spelen met maxima van 23, 24 graden vlak aan de kust, echt op het strand, tot een lokale 27, 28 graden dieper landinwaarts en in onze West-Vlaamse steden. Daarbij uiteraard opnieuw heel veel zon. Er kan af en toe eens een wolkje passeren of een wolkenveldje passeren. Restanten eigenlijk van zwakke storingjes of restanten van zwakke storingjes die tot bij ons geraken, maar neerslag levert dat niet op. En de zon die speelt sowieso de grote hoofdrol. De wind die komt vandaag uit de noordelijke richting. Heel opmerkelijk eigenlijk. Met de noordelijke wind blijft het zo warm. Met zomerse maxima. Dat is toch wel een teken dat ons klimaat echt heel fel opgewarmd is geraakt. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: woensdag en zaterdag namiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Het Iraanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse

linkse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: De Wurde past een echte vent.
2: Vader Ajax, kom een blauwe schelpte.

0: bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.

die Wally Zaliger op woensdagmorgen nog een keer in onze VBRO ontbijtshow. Met Eddie zaten we 3,5 minuut bijna in 1975. En hier is Freek van Rooij met zijn gloednieuwe single Monica.

We moeten het meer en meer zeggen in het nieuwe klimaat, maar alles zit compleet geblokkeerd en daar komt geen enkele verandering in. Een hoge drukgebied in de buurt van de Britse eilanden, eigenlijk het Azorenhoog dat vrij noordelijk ligt, en dat zie je meer en meer in het nieuwe klimaat, dat Azorenhoog noordelijk opschuift, en dat blokkeert werkelijk alles. Aanvoer vanaf de oceaan is er niet meer bij. We zitten met een blokkade waar amper of geen storingen doorgeraken. Af en toe een staartje van een storing wat dan uitmondt in tijdelijk eens wat wolkenpartijen die passeren. Maar ook die spelen eigenlijk maar een ondergeschikte rol, die wolkenpartijen. Het is vooral de zon die de hoofdrol blijft spelen. En dat zal ook vandaag en de komende dagen echt niet anders worden. Temperaturen zomers uiteraard. Gemakkelijk 3, 24 graden weer vandaag aan zee tot een 25, 26, 27, 28 graden zelfs landinwaarts. De hoogste temperaturen het verst van de kust af en in de stedelijke gebieden uiteraard. En ook heel veel zon. Soms is zoals gezegd een enkel wolkje, maar de zon speelt de hoofdrol. Vanavond, vannacht ook rustig. Misschien de wind die te vermelden is, die komt uit de noordelijke richting. Ook opmerkelijk eigenlijk. Noordelijke wind. Je zou koelere temperaturen verwachten, maar niets daarvan. Het blijft zeer warm met hoge minima. Als gevolg ook daar veel minder dan een graad of 15 wordt het zeker niet. De komende dagen meer van hetzelfde, eigenlijk al tot en met het weekend, telkens meer van hetzelfde. Heel veel zon, weinig of geen wolken en temperaturen die nog hoger oplopen naar het weekend toe, lokaal 30 graden. Zeker niet overal, maar op sommige plekken kunnen we wel degelijk een hittegolf verwachten. Ook de minima blijven hoog en van neerslag is er voorlopig geen sprake. Ook begin volgende week lijkt datzelfde weerbeeld zich gewoon door te trekken.

0: Jannes is nooit ver weg hier bij VBRO, de radio die trots is op het Nederlandstalige volkslied. En er gaat wel geen dag voorbij, dacht ik, vooraleer je een liedje van Jannes hoort voorbijkomen hier bij ons. Tot grote vreugde van de vele duizenden fans, ook bij ons in de regio. Uit 18 alweer, deze van Jannes. Jou herken ik met mijn ogen dicht. En het is ook als het ware met onze ogen dicht dat die ontbijtshow weer voorbij gevlogen is tussen 7 en straks 9 uur. Daar zijn we bijna aan toe. Afronden doen we met het morgennieuws van 9 uur, een update van ons ochtendjournaal. En dan stappen we het late ochtendblok in. Tot aan de middag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp.
1: Chique winkel, hè.
2: Mo. Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

0: Dit is VBRO.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt twee toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalband en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag twee wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint-Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint-Godelieve telt 5 afleveringen, telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep.

0: De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoten en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Imee de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
1: Na, na, na, na. Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: leernaard-entertainment.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

0: lekker man.
1: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
2: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
3: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond rond 7:30 kwam het in Oost-Rozebeke op het kruispunt van de Gentstraat en de Leinsterstraat tot een botsing tussen 2 voertuigen. Daarbij raakte een oudere man gewond die met zijn duiven op weg was naar een duivenlokaal. De bestuurder van een kleine bestelwagen die uit de Leinsterstraat kwam en de Gentstraat wou oversteken, merkte hem niet of te laat op. De oudere man, die klaagde van pijn in de nek, werd voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. Door een oliespoor aan de overweg aan de Brugstraat in Isegem liep het treinverkeer tussen Roeselare en Kortrijk gisterenmiddag lichte vertraging op. Ook een fietser kwam door het gladde wegdek ten val. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. In Blankenbergen werden maandagavond 3 19-jarige zwemmers uit zee gered. Het ging om 2 jonge vrouwen uit Lokeren en een jonge man uit Anderlecht. De 3 hadden zich vastgeklampt aan een golfbreker van de pier. Omstaanders gooiden reddingsboeien terwijl de politie ter plaatse snelde met reddingsvesten. Uiteindelijk konden de jongeren aan de vloedlijn op het droge getrokken worden. En zwemmers die graag baantjes trekken in open water kunnen vanaf nu terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Dat is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat kan. Het gaat om een testopstelling die omgeven is met pontons. Er zijn 4 banen beschikbaar en je zwemt er in proper water.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Voilà, een festival der liefde van Phil Phillips. Een vertaling trouwens in het Nederlands van een Duitse grote hit uit de jaren 80. En daar zijn we weer, vrienden. Vandaag, 8 juli, we zitten weer klaar voor onze koffietijd. Elke werkdag tussen 10 en 12, hier bij de VBRO. Eddy Govert is mijn naam en ik begeleid je tot 12 uur tussen de liedjes door. En zoals deze, Matthijs Koning, die komt eraan. Gisteren was het feest. En wat er allemaal gebeurd is, dat vertelt hij zelf.

Een pittige opname van Aurélie, vuurtoren. Dat zou ik ook wel eens willen zijn, hè? Haar vuurtoren. En Laura Lien, die weet het wel. Van maandag tot vrijdag heeft ze plannen. Luister maar.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479-22-08-65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Het blijft zomeren. Zomeren, zomeren en zomeren. Temperaturen die opnieuw alle pannen van het dak spelen met maxima van 23, 24 graden vlak aan de kust, echt op het strand, tot een lokale 27, 28 graden dieper landinwaarts en in onze West-Vlaamse steden. Daarbij uiteraard opnieuw heel veel zon. Er kan af en toe eens een wolkje passeren of een wolkenveldje passeren. Restanten eigenlijk van zwakke storingjes of restanten van zwakke storingjes die

0: Bij ons geraken, maar neerslag levert dat niet op. En de zon die speelt sowieso de grote hoofdrol. De wind die komt vandaag uit de noordelijke richting. Heel opmerkelijk eigenlijk. Met de noordelijke wind blijft het zo warm met zomerse maxima. Dat is toch wel een teken dat ons klimaat echt heel fel opgewarmd is geraakt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van Marlen Onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
8: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
9: Dit is VBRO.

En de laatste tijd valt het op. Heel wat artiesten slaan de handen in elkaar voor een opname samen. En dat mag van ons gerust, hè. We hoorden Aaron Blommaert met Zoe Levi. Tranen van goud. Allee, we gaan geen tranen laten, want vandaag gaan we luisteren naar Lachen is plezant met niemand minder dan Nonkel Erik. MUZIEK.

0: Ja, zeg het er dood. Goedemiddag iedereen. En onkel Erik is weer paraat.
1: Ja, en onkel Erik, goedemiddag. En tof je terug te horen.
0: Rita is bezig uit de keuken. En ik weet niet wat dat zo greet. Hoe ben vandaag een visite zeg van een eerwaarde broeder.
1: Ja, dat is een eindje geleden inderdaad. En dus een geestelijke op bezoek vandaag.
0: Ja, inderdaad. Zeg vandaag een oogbezoek weer. Broeder Hippolytus. Zo is het, hè, broeder.
2: Ja, inderdaad, ik ben broeder Hippolytus, nietwaar?
0: Ja, broeder Hippolytus, zeg. Allee, ben je blij dat je gekomen bent, zeg.
2: Ik kom uit de congregatie van Leeuwen en ik heb een aantal medebroeders, nietwaar?
0: Ja, andere broeders, en hoe noemen ze?
2: Ja, broeder Firmanus, broeder Benny, broeder Alexio en broeder Rocco. En dan hebben we ook nog de jongste onder ons, dat is broeder David. En broeder David noemen wij broeder Mango, omdat hij houdt van mambo.
0: Ja, en wat doe je er vandaag zo allemaal in het klooster?
2: Wij hebben een echte gemeenschap en dat is omdat ik elke avond voor het slapen gaan een mop vertel.
0: Ja, het schiet dat je bekend staat dat je heel veel moppen kan vertellen, de broeder Hippolytus.
2: Ja, dat brengt de gemoederen tot rust en iedereen is blij voor het slapen gaan.
0: En kun je zo een keer een bobtje vertellen voor ons hier in de canapé?
2: Oh ja, natuurlijk, onkel Erik. Ik had een paar van die boppen bedacht voor uw uitzending, natuurlijk.
0: Ja.
2: Wel ja, er zijn niet waar twee waarzegsters en die komen elkaar tegen op de markt.
0: Ja.
2: En zegt de ene tegen de andere, oh, je ziet er al wat beter uit dan volgende week.
0: Ja, dat is
2: grappig, hè?
0: Ja, het is het, ja. En heb je nog andere boppen ook, broeder Hippolytus?
2: Zeker, niet waar. Ik heb er wel nog eentje, hoor. Een bejaard echtpaar zit op een zondagochtend in de kerk.
0: Ja.
2: Hé, niet waar? En halverwege de dienst leunt de vrouw een beetje naar haar man toe en ze zegt, ik heb net een stil windje, een scheetje gelaten. Wat moet ik nu doen?
0: Ja.
2: En haar man leunt naar voren en hij zegt, niet waar, voorlopig moet je niks doen. Als we thuis zijn, zal ik een nieuw batterijtje in je hoorapparaat stoppen.
0: Ja, dat is... Ja. Allee, zeg, zou je nog eentje daarvoor af te sluiten, broeder Hippolytus?
2: Ja, natuurlijk, nog leer ik daarvoor zijn we gekomen, hè. Er is een jong echtpaar en die verlangt dus al een paar jaar te vergeefs naar een baby.
0: Ja.
2: En op een dag komt de pastoor langs om afscheid te nemen, want hij gaat naar Lourdes gaan wonen. En hij hoort over een kinderwens. Niet waar? En hij belooft in Lourdes een kaars aan te steken om dus ja, die geboorte wat te forceren. Begrijpt u? Niet waar? En dat enkele jaren keert de pastoor terug en hij ziet 5 paar schoenen voor de deur staan. Hè? Niet waar? En hij gaat naar binnen. Hij had het gebeld. Hij gaat naar binnen en hij feliciteert de vrouw. En zegt hij tegen die vrouw, waar is uw man? Niet waar? Dan kan ik hem ook feliciteren, hè? Niet waar? En, oh, zegt de vrouw, onze Jan is net naar Lourdes vertrokken. Ah ja, zegt die pastoor, waarom? Om te bidden? Ja. Nee, zegt ze, niet waar, dat is om die kaars uit te blazen.
0: Ja, om die kaars uit te blazen.
2: Dat is ook fijn,
0: hè? Ja.
2: Oh. Goed, we zullen nog zoeken naar andere moppen. En dan kom ik nog op een andere keer, niet waar, helemaal terug vanuit Leeuwen.
0: Ja, zijn broeder Hippolytus, het was tof dat je gekomen zit samen met al die mopjes en al. En hij er nog het moppen komen, je zit altijd welkom weer.
2: Ja. Vele groeten nog van ons allemaal, van broeder Hippolytus, broeder Firme, broeder Benny, broeder Alexio, broeder Rocco en ook van onze jongste broeder David.
0: Ja, merci weer. Allee, zet er voor vandaag, we moeten nog weg, want we hebben nog vele commissies te doen. Onze kassa is binnen alleen, zeg. En Rita zou van alles willen gereden doen. Heel hard tot onze weken weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aurélie.
2: Hier schijnt de liefde, kom dans met mij.
1: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

We kregen al meteen twee straffe zangers, twee echte crooners te horen bij het begin van ons tweede gedeelte van Koffietijd. John Horton en Gary Hagger met zijn nieuwe Beter dan Goed. Als je er nu pas bij komt, goedemorgen, welkom bij VBRO. Eddie Govert is mijn naam. En Monique Smit, die mag openen. Alle kamers,

Ho ho, ik heb zorgen van Louis Neefs. En dat was het liedje waarmee hij naar het Eurovisie Songfestival trok in 1967. En hij scoorde aardig wat punten. We zijn toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. En vandaag misschien, ja, een beetje minder bekende artiest, maar daarom niet minder natuurlijk goed, hè. Ik heb gekozen voor Guy Dumont. En dat is een man die ik leren kennen heb in de jaren 80. Hij baatte toen een café uit in Buggenhout. En ik mocht hem enkele liedjes leveren voor opname. Later verhuisde hij naar Oudenaarde. En ik heb hem ook leren kennen als, ja, toch wel een speciaal geval, hoor. Een beetje een raar mannetje. Hij had trouwens ook een single wat heette Het Manneke van Plezier. En daarmee stond hij toch enkele weken in de Vlaamse top 10 toentertijd. Ik heb een liedje mogen schrijven samen met Harry Spider. En dat heette Mijn geld is op. En dat was misschien een plaatje wat, ja, een beetje van toepassing was op zijn figuur. Allee, geniet van Guy Dumont met Mijn geld is op. Daar komt-ie.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou verminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De

0: VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBR.

Wij zijn deze week trots op de opname van Yvan Verrelli, zonder het te weten, een cover van een mooie hit van Corrie Konings van destijds. En we gaan maar door met ons programma. We zitten in de laatste rechte lijn naar 12 uur toe. William Burg, dat is de volgende naam op ons lijstje met zijn nieuwe single. Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. En daar heeft hij gelijk in.

Je moet hem niet altijd geloven, hè? Tino Martin met zijn nieuwe single, Jong en Dom. Het is niet omdat je jong bent dat je per se dan ook dom bent. Hè? Ik ken ook genoeg domme mensen en die zijn stokoud. Voilà, ik heb het gezegd. We moeten onze tent hier opvouwen, hè? Ik wil zeggen, we hebben ons programma weer gehad. Koffietijd van vandaag, 8 juli. En na 12 uur is het weer onze rakker, onze kompaan, onze vriend en collega Rudy Meins met zijn zomergroetjes. Geniet ervan, zou ik zeggen. En ik hoop dat je morgen ook luistert naar onze donderdagse aflevering van Koffietijd. Bedankt, smakelijk en tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: bernard-entertainment.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Start. Ja, en ik hoop dat je onze begingeneriek, onze begintune al een beetje meezingt. De zomergroetjes zijn ondertussen al zo'n 10 dagen bezig hier bij VWRO. Goedemiddag en welkom. Eddy Govert is ondertussen huiswaarts. Dankjewel voor koffietijd. En Frans Bauer mag straks aanschuiven. Hij komt vertellen over Heb je even voor mij? Dat is uiteraard een echte meezinger in deze zomer 2026.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag zomers. Het is gewoon zomers. Hoogzomers met maxima van 324 graden vlak aan zee. Oplopend tot een waarde van gemakkelijk 27, lokaal 28 graden dieper landinwaarts. Uiteraard heel veel zon daarbij. Soms dus een veldje met wat wolken, maar heel veel is dat niet. En de wind die komt uit de noordelijke richting. Opmerkelijk, noordenwind. Je zou denken koelere lucht, maar dat is helemaal niet waar. Ook de Noordzee is intussen fors opgewarmd. 3-4 graden warmer dan normaal. Dus ja, zelfs al komt die wind van over het water, dan nog hebben we te maken met hoge temperaturen, alsof het niks is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: vrolijke zomersingle was dit van de Romeo's in deze aflevering van de Zomergroetjes. En ik zag jou maar even. Wij zien jou niet, jij ziet ons niet, maar we zijn er wel. En wie er ook elke dag in het programma opduiken, dat zijn soms is Rita en nonkel Erik. He? Is het niet?
1: Ja, nonkel Erik, je zag Apples vakantie doorbij, hier we dat bezetten. En we hebben al een klein kleurtje gekregen, he, van een beetje in de zon te zetten. Maar ook hier in de zon zit niet vrij van te sparen. He. Ik weet niet welke factor dat je hebt, maar onze factor is hier in ieder geval de VBRO, zeg. Een vaste factor in ons vakantieverblijf hier. Heel haar tot onze kei en de groet van Rita. He.
2: Van mij, nee.
1: Ja, dus van Rita, dus ik heb dat gezegd.
3: Do you want a bump?

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Opening, nieuw outlet magazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerken. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu...

0: Echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Weer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zon.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Net zoals Wiltura altijd zal vereeuwigd blijven met Eenzaam zonder jou, heeft Frans Bauer ook zo'n liedje die op zijn voorhoofd staat geplakt. Heb je even voor mij het verhaal vandaag verteld door de artiest zelf in deze Voor het voetlicht.
2: Nou, het is geschreven door Emil Hartkamp en het is een heel bijzonder liedje, omdat het eigenlijk een lied is met twee gezichten. Het is een liedje wat eerder uitgebracht is door mijzelf en wat meteen flopte. Het is eigenlijk een lied geweest wat een beetje een periode in mijn carrière inluidde, wat een soort dal is geweest. Ik bracht het liedje uit en het was geen succes. En eigenlijk raakte daarna, een aantal maanden daarna, raakte mijn carrière eigenlijk een beetje in het slop. Ja, veroorzaakte ook dat ik op dat moment ook niet echt succesvol was. Dus het was in de eerste instantie was het een grote flop. Het is echt, als je in de hitlijsten kijkt, de eerste keer dat ik het uitbracht was het echt. Dus op een gegeven moment kregen wij een aanvraag van een tv-maker. Die zei van, we willen graag met Frans een real-life soap maken. Ja, wij dachten van ja, misschien is het wel leuk, want het succes bleef een beetje uit. En toen begon eigenlijk de periode van de Bauers.
1: Ja.
2: Dat kent eigenlijk heel, heel Vlaanderen. Maar dat ging eigenlijk een beetje naar aanleiding van mijn eerste grote flop. Dat was een dat heb je even. Fans die vonden dat absoluut, ja, dat niemand had echt iets mee. Toen werd ik benaderd door een tv-maker en die wilde met mij een real-life soap maken. Dat heette De Bauers. En die zei plots van, goh, weet je wat? We gaan het liedje Heb Je Even Voor Mij eens gebruiken als leader van het programma. En toen is dat liedje, wat toen een flop was geweest, is gebruikt voor in het programma. En vanaf dag 1, toen dat op de tv kwam, was het gewoon bizar. Het kwam voor de eerste keer op tv, 3 miljoen kijkers. En eigenlijk in diezelfde week werd het liedje 100.000 keer verkocht. En was het een van mijn allergrootste hits. Dus het is voor mij een liedje met twee gezichten. Een liedje wat een hele onzekere periode in mijn carrière veroorzaakte. En aan de andere kant is het liedje wat eigenlijk mijn hele leven heeft veranderd. Want het is eigenlijk mijn grootste hit aller tijden.
1: Denk je nog zo'n nummer te kunnen evenaren?
2: Elke hit die je hebt gemaakt, ik heb natuurlijk ook in het verleden De Regenboog gemaakt, wat ook een bijzondere grote hit was, of Als Sterren. Elk liedje is uniek en moet je niet willen evenaren. Je zit, punt 1 heb je te maken met natuurlijk de tijd. Elke tijd heeft zijn eigen charme, elke tijd heeft zijn eigen hoogtepunten. En voor die periode was Heb Je Even bizar. En als ik nu kijk, een Doe Nou Niet naar het succes van vandaag, is dat natuurlijk ook al bizar. Dus nee, hits kun je niet de evenaren. Hits hebben zijn eigen karakter.
1: Mm-hmm. Dus, zing je het nog altijd even graag?
2: Ja, elke avond als ik opkom en ik knal hem erin, dan gaat er toch wel wat door me heen. Want het heeft natuurlijk twee verschillende gezichten, ja, voor mij.
1: Een gemengd gevoel eigenlijk.
2: Ja, de eerste was de teleurstelling van, goh, ik heb een liedje wat niet echt werkte. En het tweede gevoel, weet je, dan krijg je, is echt mijn grootste hit. Maar dat weten eigenlijk maar weinig mensen. De echte fans, die weten dat dit verhaal erachter steekt.

We moeten het meer en meer zeggen in het nieuwe klimaat, maar alles zit compleet geblokkeerd en daar komt geen enkele verandering in. Een hoge drukgebied in de buurt van de Britse eilanden, eigenlijk het Azorenhoog dat vrij noordelijk ligt, en dat zie je meer en meer in het nieuwe klimaat, dat Azorenhoog noordelijk opschuift, en dat blokkeert werkelijk alles. Aanvoer vanaf de oceaan is er niet meer bij. We zitten met een blokkade waar amper of geen storingen doorgeraken. Af en toe een staartje van een storing wat dan uitmondt in tijdelijk eens wat wolkenpartijen die passeren, maar ook die spelen eigenlijk maar een ondergeschikte rol, die wolkenpartijen. Het is vooral de zon die de hoofdrol blijft spelen en dat zal ook vandaag en de komende dagen echt niet anders worden. Temperaturen zomers uiteraard. Gemakkelijk 3, 24 graden weer vandaag aan zee tot een 25, 26, 27, 28 graden zelfs landinwaarts. De hoogste temperaturen het verst van de kust af en in de stedelijke gebieden uiteraard. En ook heel veel zon. Soms is zoals gezegd een enkel wolkje, maar de zon speelt de hoofdrol. Vanavond, vannacht ook rustig. Misschien de wind die te vermelden is, die komt uit de noordelijke richting. Ook opmerkelijk eigenlijk. Noordelijke wind. Je zou koelere temperaturen verwachten, maar niets daarvan. Het blijft zeer warm met hoge minima. Als gevolg ook daar veel minder dan een graad of 15 wordt het zeker niet. De komende dagen meer van hetzelfde, eigenlijk al tot en met het weekend, telkens meer van hetzelfde. Heel veel zon, weinig of geen wolken en temperaturen die nog hoger oplopen naar het weekend toe, lokaal 30 graden. Zeker niet overal, maar op sommige plekken kunnen we wel degelijk een hittegolf verwachten. Ook de minima blijven hoog en van neerslag is er voorlopig geen sprake. Ook begin volgende week lijkt datzelfde weerbeeld zich gewoon door te trekken.

Aan heel wat liedjes heb ik leuke herinneringen hangen. Soms ook eens wat minder leuke. Maar deze doet me denken aan de zomer. Vandaar dat die perfect past in het plaatje hier bij VBRO in de zomergoedjes. Mac en Katie Kesson met Freedom uit de zomer van 72. We gaan eruit. Morgen een nieuwe aflevering over de middag. Ik hoop dat je dan terug present bent om de vrolijke zomerliedjes te horen hier bij VBRO. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Eurocash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want diep van binnen wil ik jou beminnen. Oh, ik voel vlinders.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen en Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte. Die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
9: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philip Dazen.

0: Het vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO.

We moeten het meer en meer zeggen in het nieuwe klimaat, maar alles zit compleet geblokkeerd en daar komt geen enkele verandering in. Een hoge drukgebied in de buurt van de Britse eilanden, eigenlijk het Azorenhoog dat vrij noordelijk ligt, en dat zie je meer en meer in het nieuwe klimaat, dat Azorenhoog noordelijk opschuift, en dat blokkeert werkelijk alles. Aanvoer vanaf de oceaan is er niet meer bij. We zitten met een blokkade waar amper of geen storingen doorgeraken. Af en toe een staartje van een storing wat dan uitmondt in tijdelijke wat wolkenpartijen die passeren. Maar ook die spelen eigenlijk maar een ondergeschikte rol, die wolkenpartijen. Het is vooral de zon die de hoofdrol blijft spelen. En dat zal ook vandaag en de komende dagen echt niet anders worden. Temperaturen zomers uiteraard. Gemakkelijk 3, 24 graden weer vandaag aan zee tot een 25, 26, 27, 28 graden zelfs landinwaarts. De hoogste temperaturen het verst van de kust af en in de stedelijke gebieden uiteraard. En ook heel veel zon. Soms is zoals gezegd een enkel wolkje, maar de zon speelt de hoofdrol. Vanavond, vannacht ook rustig. Misschien de wind die te vermelden is, die komt uit de noordelijke richting. Ook opmerkelijk eigenlijk. Noordelijke wind. Je zou koelere temperaturen verwachten, maar niets daarvan. Het blijft zeer warm met hoge minima. Als gevolg ook daar veel minder dan een graad of 15 wordt het zeker niet. De komende dagen meer van hetzelfde, eigenlijk al tot en met het weekend, telkens meer van hetzelfde. Heel veel zon, weinig of geen wolken en temperaturen die nog hoger oplopen naar het weekend toe, lokaal 30 graden. Zeker niet overal, maar op sommige plekken kunnen we wel degelijk een hittegolf verwachten. Ook de minima blijven hoog en van neerslag is er voorlopig geen sprake. Ook begin volgende week lijkt datzelfde weerbeeld zich gewoon door te trekken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten, maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerken. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Bij

0: aan mijn buurman een bekentenis doen.
1: Ik ben Eddie Govert en ik ben een en al oor.
0: Wel, ik hou van country.
1: Allee, proficiat zeg.
0: Dat wist je nog niet, hè?
1: Nee, amper.
0: Amper, hè? Amper.
1: Ja.
0: We hebben het er nooit over, hè?
1: Nee, maar ik word altijd met mijn neus in de boter gedrukt, hè?
0: In de boter?
1: Jawel, alleen de countryboter.
0: Oké, ja, goed. Nu, we hebben een leuk countrynummer gevonden met een lekkere Vlaamse tekst op.
1: Ja, en zeg maar, een beetje dubbelzinnig, hè? Weer?
0: Eddie, jij mag dit zelf altijd dubbelzinnig, hè?
1: Ja, maar jij kiest meestal die nummers en ik moet toch van mijn hart dat het altijd, enfin, toch redelijk veel aangebrand is, hè?
0: Eddie, ik moet aan mij aanpassen, aan mijn publiek en dat ben jij.
1: Doe maar. Ik ben een gewillig slachtoffer.
0: Wel, ja, dat ging ik nu zeggen met een tutut, maar dat klinkt nu zo raar.
1: Ja zeg.
0: Dat klinkt nu zo raar, Eddie. Nu, met een tutut, dat was een dusje voetje, een geitje.
1: Ah, ik zat helemaal in andere richtingen te denken.
0: Ja, ik dacht het al lager, hè?
1: Meestal toch?
0: Ja.
1: Enfin,
0: zo'n geitje kun je ook gewoon vreselijk op en neer gaan.
1: De ene tuut is de andere niet, hè?
0: Nee. Nu, mijn tuut is een nummer van een man uit de Kempen.
1: Jop, uit Reti.
0: Uit Reti, want dat heeft hij ook gezongen trouwens. Reti kom ik.
1: Uit Reti kwam hij, inderdaad, hè? En, hij was er fier op, hè?
0: En dat was onze Jules Cabas.
1: En ondertussen staat er een standbeeld, hè?
0: Ah ja?
1: Als ereburger van Reti.
0: Je hebt mij dat nog nooit getoond?
1: Nee, maar ik heb dat ergens gelezen. Het is nog vrij recent, hoor.
0: Oké, we gaan eens gaan kijken naar Reti dan binnenkort. Maar intussen gaan we luisteren naar Jules Cabas met Mijn Tutut.
1: Tutut!

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zomers. Het is gewoon zomers. Hoogzomers met maxima van 324 graden vlak aan zee. Oplopend tot een waarde van gemakkelijk 27, lokaal 28 graden dieper landinwaarts. Uiteraard heel veel zon daarbij. Soms

0: Wind. Je zou denken koelere lucht, maar dat is helemaal niet waar. Ook de Noordzee is intussen fors opgewarmd, 3-4 graden warmer dan normaal. Dus ja, zelfs al komt die wind van over het water, dan nog hebben we te maken met hoge temperaturen, alsof het niks is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse Linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Torhout en Kortemark zaten gisteren honderden gezinnen een volledige dag zonder stromend water. Het herstel duurde veel langer dan aanvankelijk werd gedacht door complicaties en een vermoedelijk tweede lek. Ploegen van de watergroep hebben de hele nacht doorgewerkt om alles hersteld te krijgen. Gisteravond rond 19:30 kwam het in Oost-Roosbeke op het kruispunt van de Gentstraat en de Leinsterstraat tot een botsing tussen 2 voertuigen. Daarbij raakte een oudere man gewond die met zijn duif op weg was naar een duivenlokaal. De bestuurder van een kleine bestelwagen die uit de Leinsterstraat kwam en de Gentstraat wou oversteken, merkte hem niet of te laat op. De oudere man, die klaagde van pijn in de nek, werd voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. Door een oliespoor aan de overweg aan de Brugstraat in Isegem liep het treinverkeer tussen Roeselare en Kortrijk gisterenmiddag lichte vertraging op. Ook een fietser kwam door het gladde wegdek ten val. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. In Blankenbergen werden maandagavond 3 19-jarige zwemmers uit zee gered. Het ging om 2 jonge vrouwen uit Lokeren en een jonge man uit Anderlecht. De 3 hadden zich vastgeklampt aan een golfbreker van de pier. Omstaanders gooiden reddingsboeien terwijl de politie ter plaatse snelde met reddingsvesten. Uiteindelijk konden de jongeren aan de vloedlijn op het droge getrokken worden. En zwemmers die graag baantjes trekken in open water kunnen vanaf nu terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Dat is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat kan. Het gaat om een testopstelling die omgeven is met pontons. Er zijn 4 banen beschikbaar en je zwemt er in proper water.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg

0: Onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zomers. Het is gewoon zomers. Hoogzomers met maxima van 3,24 graden vlak aan zee, oplopend tot een waarde van gemakkelijk 27, lokaal 28 graden dieper landinwaarts. Uiteraard heel veel zon daarbij. Soms dus een veldje met wat wolken, maar heel veel is dat niet. En de wind die komt uit de noordelijke richting. Opmerkelijk, noordenwind. Je zou denken koelere lucht, maar dat is helemaal niet waar. Ook de Noordzee is intussen fors opgewarmd. 3-4 graden warmer dan normaal. Dus ja, zelfs al komt die wind van over het water, dan nog hebben we te maken met hoge temperaturen, alsof het niks is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Woensdagnamiddag bij de VBRO Zomerradio 2026. Op en top. En daar hoort ook iedere keer weer een nieuwe VBRO trotsplaat bij. Sinds eergisteren is dat de gloednieuwe single van Ivan Verrelli. Zijn zomertitel, Zonder het te weten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse Linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Susie.

0: Het vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en zolden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

0: Woensdagmiddag en de klok van 4 voorbij. Welkom in een splitsnieuwe VBRO Top 30. In de komende 2 uur zetten we weer die lijst netjes op een rij. En ik kan al verklappen dat we deze week, net zoals vorige week trouwens, ook weer 5 nieuwkomers hebben in onze VBRO Top 30. En dat we deze week dus met op de nummer 30 mochten openen met de nummer 21 van vorige week. In de 7e week notering betekent dat dus 9 plaatsen verlies voor Ronnie Schuurmans met Al ben ik 10 miljoen, de single die je zo pas te horen kreeg. En dan komen we bij de nummer 29 terecht. En dat blijkt alweer de nummer 14 te zijn van vorige week. 15 plaatsen verlies en daarmee net niet onze sterkste daler. Maar wel voor de 5e week in onze lijst. En 15 plaatsen minder dus voor duo Gert Verhoost en James Cook met Muddy Waddo.
1: Nummer 29.

0: Suzy Marl met Hou Mij Warm vannacht in de VBRO Top 30. Ondertussen alweer voor de 11e week op rij in onze lijst. En deze week met 2 plaatjes terug in de goede richting. Ze was helemaal weggezakt vorige week naar de nummer 30. Maar nu dus in de 11e week 2 plaatsen eerherstel voor Suzy Marl. Want ze komt terug op de nummer 28. En op de nummer 27 dan weer de nummer 29 van vorige week. Dat zijn ook 2 plaatsen winst. Maar dan in de 5e week notering voor Houston. En Nooit Meer Zonder Jou. Maar wij gaan naar de sterkste daler van deze week. 16 plaatsen minder. Dat is zakken van de nummer 10 naar de nummer 26. En dat in de 5e week notering voor deze Aaron Blommaert en Zoe. Met Tranen van Goud.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Zaterdagnacht, PC Brown is onze eerste nieuwkomer deze week in de VBR Top 30. Een eerste dus van 5 nieuwkomers. We hebben er dus nog 4 te gaan. Straks in je radio. Eerst de nummer 24 vermelden. En dat blijkt alweer de nummer 15 te zijn van vorige week. Met andere woorden, 9 plaatsen minder in de 7e week notering voor Michael Lanzo met Waarom Jij. Maar we waren bezig met nieuwkomers. En een tweede nieuwkomer, die mag ik nu aan je aankondigen. Helemaal nieuw op 23 is deze Gunter Neefs met Bluff Bluff.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: We krijgen vanavond en vannacht opnieuw heel erg zachte temperaturen. 14, 15 graden minimaal. Ook de maxima zijn hoog, dus ook de minima blijven uiteraard hoog. Maar het zijn toch echt opmerkelijke waarden allemaal. En die zijn opnieuw toch vrij hoog, zeer hoog zelfs voor de tijd van het jaar. Veel opklaringen, brede opklaringen. De wind, die nog een redelijke rol speelde, neemt over in de loop van de avond geleidelijk aan af in kracht, om dan tegen de ochtend vrijwel weg te vallen. Enkel aan zee blijft er wat wind over. Wolken zijn er amper, soms is een paar, maar het zijn vooral de opklaringen die de hoofdrol spelen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Dit is VBRO. VBRO.
5: De VBRO Top 30.
6: Nummer 21.
7: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

niks minder dan Viens Danser van Wim Lijs natuurlijk. En Wim Lijs heeft daarmee 4 plaatsen moeten prijsgeven. In zijn langste weeknotering zakt hij dan ook van 17 naar 21. En voor ronde nummer 20 komen, je weet het, hier zijn we met een eerste overzicht. Op de nummer 30 konden we de top 30 openen met de nummer 21 van vorige week. 9 plaatsen minder dus in de 7e weeknotering voor René Schuurmans met Al win ik 10 miljoen. Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo, die gaan in hun 5e week VBRO top 30 in één klap 15 plaatsen achteruit. En zakken dus van 14 naar 29. Terwijl Suzy Marl met Hou mee warm vannacht in de 11e weeknotering een plaatje terug in de goede richting mag. Of 2 plaatjes zelfs, want ze klimt opnieuw van 30 naar 28. En op de nummer 27, de nummer 29 van vorige week, ook 2 plaatsen winst in de 5e weeknotering van Houston met Nooit meer zonder jou. En Aaron Blomhaart en Zoe met Tranen van Goud hebben de spijtige titel te pakken deze week van sterkste daler in de VBRO top 30. Zij verliezen in hun 5e weeknotering in één klap 16 plaatsen en zakken dus van de nummer 10 naar de nummer 26. Een eerste nieuwkomer van 5 nieuwkomers mochten we verwelkomen op de nummer 25 met PC Brown en Zaterdagnacht. En Michael Lanzo met Waarom jij, die moet in zijn 7e week VBRO top 30 9 plaatsen achteruit en zakt dus van 15 naar 24. Op de nummer 23 een tweede nieuwkomer met de nieuwe single van Hunter Neefs en Bluff Bluff. En op de nummer 22 dan weer de nummer 28 van vorige week. 6 plaatsen minst in de 5e week notering voor Danny Fabri met Zoveel Mooier. En tenslotte, zo pas nog gehoord, Wim Lijs met Viens Danser voor de 8e week ondertussen in de VBRO top 30. En deze week met 4 plaatsen minder van 17 naar 21. En dan komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 de nummer 11 van vorige week. 6 weken nu in de VBRO top 30 en deze week met 9 plaatsen minder voor Gerard Joling. En niet voor één keer.

0: vandaag.
1: Zandloopster, dat is de nieuwe single van Robert van Hemert. En deze week onze vierde nieuwkomer al in de VBRO Top 30 op de nummer 18. En ik zeg vierde, want daarnet op de nummer 19 hadden we onze derde met Jeroen van Zelst en Griekse Nacht. En nu naar de nummer 17. Dat blijkt de nummer 23 te zijn van vorige week. 6 plaatsen winst in de 8e week notering voor Udo met Yamina.
2: Hoe vaak heb ik je niet gekust, volgens Freud niet geheel onbewust.

0: Amore. Er hangt iets in de lucht, is de officiële titel van deze single van Corrie Konings. En zo prijkt ze natuurlijk ook in onze VBRO Top 30. Vorige week nog als nieuwkomer op de nummer 26. En nu een van onze betere klimmers met 10 plaatsen winst naar de nummer 16. Op de nummer 15 dan weer de nummer 9 van vorige week. Dat betekent 6 plaatsen minder in de 7e week noteringen voor Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Maar wij springen meteen naar de nummer 14. En dat blijkt dan weer de nummer 6 te zijn van vorige week. 8 weken nu in de VBRO Top 30. En deze week ook met 8 plaatsen minder naar de nummer 14 voor de Romeo's. En ik zag jou maar even.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge blijft het verzet tegen het geplande kantorenproject aan de Zandwegenmolen aanhouden. Hoewel ontwikkelaar Vitruvi na 4 jaar een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft, trekken VZW Bescherm Bomen en Natuur en buurtbewoner Matthias de Grave nog 1 keer naar de Raad van State. Ze vechten de bemalingsvergunning aan, nodig om voor de parkeerkelder 37 miljoen liter grondwater weg te pompen, goed voor 15 Olympische zwembaden. Volgens hen dreigt de bemaling PFAS-vervuiling aan te trekken en te lozen in het molengeleed en zou de waterhuishouding ernstig verstoord worden. De Grave wijst ook op 32 dossiers van bodemverontreiniging in de buurt. Daarnaast vrezen de tegenstanders dat de Zandwegenmolen, gebouwd in 1860, kan instorten door trillingen van de werken. De molen rust op 60 tot 70 centimeter diepe fundamenten in kwetsbare kleigrond en vertoont nu al scheuren. Het beroep bij de Raad van State is volgens hen de laatste kans om het project tegen te houden. Op het Cactusfestival in Brugge kunnen bezoekers vrijdagavond niet alleen genieten van muziek, maar ook samen de kwartfinale België-Spanje volgen. De organisatie past het terrein razendsnel aan, zodat er plaats is voor voetbalfans. Ook de programmatie wordt aangepast. Rapper Action Bronson komt door ziekte niet en die Afghan Whigs vervroegen hun set, zodat ze net voor de aftrap van de match klaar zijn. Na afloop zal Zwangere Guy, de headliner, om 23:30... daar ongetwijfeld op inspelen. Er zijn nog tickets voor de openingsdag, waarvoor ook nog een extra act wordt gezocht. In Brugge staan momenteel 405 sociale woningen al langer dan 6 maanden leeg. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-gemeenteraadslid Maaike de Vreeze opvroeg bij het stadsbestuur. De partij noemt de situatie zorgwekkend. Zeker omdat de wachttijd voor een sociale woning in Brugge oploopt tot ongeveer 7 jaar. Maar liefst 373 woningen zijn leeg, omdat ze niet meer voldoen aan energie- of kwaliteitsnormen en wachten op renovatie, sloop of vervanging. Volgens de Vreeze is het aantal leegstaande woningen bijna verdubbeld tegenover 2021. Het stadsbestuur en woonmaatschappij Vivendo benadrukken dat 92% van de leegstand te maken heeft met geplande vernieuwingen, maar dat grote projecten vaak 2 jaar voorbereiding vergen. N-VA vindt dat te traag en vraagt strakkere timings en een kortere voorbereidingsfase en dat de 32 woningen die nu in toewijzing zitten zo snel mogelijk verhuurd worden. Liefhebbers van een hapje en een drankje wrijven zich in de handen. Op vrijdag 28 augustus wordt voor het eerst een Aperol-festival geprogrammeerd in Brugge. Organisatoren zijn Philippe Leloup en Bart de Vrieze, twee gekende horecaondernemers uit de binnenstad. Ze brengen ook de vinylmobiel mee naar de Burg die dag. Er wordt muziek gespeeld van de jaren 50 tot nu. Verwacht je dus maar aan plaatjes van Roy Orbison, Bart Gael of zelfs Fatboy Slim. Het Apero Festival loopt van 15:30 tot 1:00 s'nachts. De Burg wordt helemaal ingekleed met lampjes en foodtrucks en een dansvloer. Bedrijven kunnen deelnemen aan een cornhole cup. Dat is gooien met zakjes vol mais in een gat. Inschrijven kan via aperofestival.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: bij mij.
1: Zij hoort bij mij. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer in de VBRO Top 30. Mag dit trio gewoon blijven plakken. Net zoals vorige week vinden we ze terug op de nummer 12. En nu na 10 weken VBRO Top 30. En dan nog een betere klimmer, maar nog niet de beste klimmer. 14 plaatsen winst van de nummer 25 naar de nummer 11. En dat in de 8e week notering. Dat is er gebeurd met Gary Hager. En beter dan goed.
2: Nummer 11.

0: dan goed.
1: Beter dan goed. Gary Hager in de VBRO Top 30. Hij prijkt deze week netjes op de nummer 11. En voor onder de top 10 komen, tijd voor dat tweede overzicht. Op de nummer 20 hadden we de nummer 11 van vorige week. In de zesde week notering betekent dat 9 plaatsen minder voor Gerard Joling en niet voor één keer. Een derde nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 19 met de nieuwe single van Jeroen van Zelst, Een Griekse Nacht. Meteen opgevolgd door de vierde nieuwkomer van deze week in de top 30 op de nummer 18, Robert van Hemert met Zandloopster. Udo met Jamina, die mag ondertussen weer de achtste week op rij in onze lijst komen prijken. En mag 6 plaatsen naar omhoog, van 23 naar 17. En 10 plaatsen winst, van 26 naar 16 in de tweede weeknotering. Want vorige week nog een van onze nieuwkomers voor Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht, Amore. Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Zij moet alweer 6 plaatsen prijsgeven. In de zevende weeknotering valt ze uit de top 10 van 9 naar 15. En op de nummer 14 dan weer de nummer 6 van vorige week. Dat is ook de top 10 verlaten in de achtste weeknotering met 8 plaatsen minder voor de Romeo's. En Ik Zag Jou Maar Even. Meteor met Nooduitgang maakt een stevige tuimeling deze week. In de zesde weeknotering zakt hij van 3 naar 13, met 10 plaatsen verlies dus. En Chris Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. Zij prijken ondertussen voor de tiende week in de VBRO Top 30. En deze week zijn ze de enige staanblijver, jawel, de enigste staanblijver in onze Top 30-lijst, op de nummer 12. En op de nummer 11, dan weer de nummer 25 van vorige week. In de achtste week notering maar liefst 14 plaatsen terug naar omhoog voor Gary Hager en Beter Dan Goed. En dan komen we bij die top 10 terecht met op de nummer 10 de nummer 2 van vorige week. Dat is ook een verrassing. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 8 plaatsen minder voor Aurélie met Vuurtoren.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht opnieuw heel erg zachte temperaturen. 14, 15 graden minimaal. Ook de maxima zijn hoog, dus ook de minima blijven uiteraard hoog. Maar het zijn toch echt opmerkelijke waarden allemaal. En die zijn opnieuw toch vrij hoog, zeer hoog zelfs voor de tijd van het jaar. Veel opklaringen, brede opklaringen. De wind, die nog een redelijke rol speelde, neemt over in de loop van de avond geleidelijk aan af in kracht, om dan tegen de ochtend vrijwel weg te vallen. Enkel aan zee blijft er wat wind over. Wolken zijn er amper, soms is een paar, maar het is vooral het zijn vooral de opklaringen die de hoofdrol spelen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9.

0: Jong en Dom, dat is Tino Martin in de VBRO Top 30. Hij prijkt deze week netjes op de nummer 8 met maar liefst 10 plaatsen winst. Want vorige week was hij nog nieuwkomer op de nummer 18. Op de nummer 7 dan weer de nummer 13 van vorige week. In de 12e weeknotering is dat met 6 plaatsen winst opnieuw de top 10 bekleden voor David van Dijk met Ik kan het niet geloven.
1: Nummer 7.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren.

0: Maar in het Zilt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. De VBRO Top 30.
4: Nummer 5.
5: De

0: avenir.
1: De eerste keer van Willy Sommers voor de zevende week ondertussen in de VBRO Top 30. En deze week met twee plaatsen terug in de goede richting van 7 naar 5. En op de nummer 4 treffen we onze vijfde en hoogste nieuwkomer van deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw is ook deze Glenn Robbins met Zomermelodie.
2: Nummer 4.

0: Glenn Robbins en Zomermelodie. Onze vijfde en hoogste nieuwkomer van deze week treffen we op de nummer 4. En zo staat de top 3 alweer voor ons neus hier op deze woensdagmiddag. En op de nummer 3 hebben we onze sterkste klimmer. Maar liefst 16 plaatsen winst. Dat is stijgen van de nummer 19 naar de nummer 3. En dat in de tweede week notering, want vorige week nog een van die nieuwkomers in de VBRO top 30. 16 plaatsen winst dus deze week voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 3.

0: verliefd. Dat is Bart Kuil in de VBRO Top 30. Na 5 weken van de troon gestoten deze week. Want vorige week was hij onze nummer 1. Nu dus met eentje achteruit naar de nummer 2. Straks dus een nieuwe nummer 1 in de VBRO Top 30. Eerst zetten we ze nog even in een laatste overzicht. De nummer 10 werd ingevuld door de nummer 2 van vorige week. Toen nieuwkomer. En nu in de tweede week 8 plaatsen minder voor Aurélie met Vuurtoren. Nog een nieuwkomer van vorige week was Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé. Kwam hij toen nieuw binnengewandeld op de nummer 16. En mag hij nu in zijn tweede week 7 plaatsen naar omhoog naar de nummer 9. En ook Tino Martin met Jong en Dom was vorige week nieuwkomer op de nummer 18 in zijn geval. En met 10 plaatsen minst klimt hij nu door naar de nummer 8. Op de nummer 7 dan weer de nummer 13 van vorige week. In de 12e week notering is dat 6 plaatsen terug in de goede richting. En opnieuw de top 10 binnen voor David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven. En Justin de Wild met Cheerio, die mocht weken aan een stuk op de nummer 1 prijken in de VBRO Top 30. Maar een paar weken geleden stootte Bart Kuil hem van de troon. En ondertussen is Bart Kuil dus ook van de troon gestoten. Maar Justin de Wild met Cheerio verliest deze week ook weer 2 plaatsen. Hij zakt van 4 naar 6. Maar het goede nieuws is wel dat hij de langst genoteerde single is op dit moment in de Top 30 lijst met 15 weken achter de kiezen. 7 weken dan weer bij ons en 2 plaatsen winst van 7 naar 5 voor Willy Sommers met De Eerste Keer. En onze 5e nieuwkomer voor deze week en meteen nog hoogste nieuwkomer vonden we terug op de nummer 4 met Glenn Robbins en Zomermelodie. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten was vorige week nieuwkomer op de nummer 19. En nu in zijn tweede week is hij onze sterkste klimmer in de Top 30 met maar liefst 16 plaatsen winst, knalt hij dus door naar die nummer 3. En op de nummer 2, de nummer 1 van vorige week. Een plaatje minder dus. En dat in de 5e week notering voor Bart Kuil met Zot Verliefd. Maar wie neemt dan die rol over op die allerhoogste positie in onze Top 30 lijst? Wel, het is Lisa Lewis geworden. Met Zon, Zee, Strand staat ze nu voor de 6e week in onze VBRO Top 30. En deze week mag ze er 4 plaatsen opschuiven in de goede richting. Van 5 naar de nummer 1.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Helemaal in de tijd van het jaar natuurlijk. Deze zonzeestrand van Lisa Lewis bereikte absolute nummer 1 in de VBRO Top 30 deze week. En zo heb je de volledige lijst alweer achter de kiezer voor deze woensdagmiddag. Wil je hem nog eens horen, dan zetten we hem heel graag voor jullie aanstaande zaterdag nog eens op een rijtje. En dat tussen 4 en 6 uiteraard hier bij VBRO. En volgende week woensdag dan is er weer een nieuwe VBRO Top 30 lijst uiteraard. Intussen tijd kan je ook alles raadplegen op vbro.be. Of als je de app op je gsm hebt staan, dan kan je hem daar ook nog even nakijken. Ik wens je nog een zeer fijne woensdagavond toe. En wat mij betreft alvast tot morgen. Want dan zijn we terug tussen 4 en 6 met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge blijft het verzet tegen het geplande kantorenproject aan de Zandwegenmolen aanhouden. Hoewel ontwikkelaar Vitruvi na 4 jaar een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft, trekken VZW Bescherm Bomen en Natuur en buurtbewoner Matthias de Grave nog 1 keer naar de Raad van State. Ze vechten de bemalingsvergunning aan, nodig om voor de parkeerkelder 37 miljoen liter grondwater weg te pompen, goed voor 15 Olympische zwembaden. Volgens hen dreigt de bemaling PFAS-vervuiling aan te trekken en te lozen in het molengeleed en zou de waterhuishouding ernstig verstoord worden. De Grave wijst ook op 32 dossiers van bodemverontreiniging in de buurt. Daarnaast vrezen de tegenstanders dat de Zandwegenmolen, gebouwd in 1860, kan instorten door trillingen van de werken. De molen rust op 60 tot 70 centimeter diepe fundamenten in kwetsbare kleigrond en vertoont nu al scheuren. Het beroep bij de Raad van State is volgens hen de laatste kans om het project tegen te houden. Op het Cactusfestival in Brugge kunnen bezoekers vrijdagavond niet alleen genieten van muziek, maar ook samen de kwartfinale België-Spanje volgen. De organisatie past het terrein razendsnel aan, zodat er plaats is voor voetbalfans. Ook de programmatie wordt aangepast. Rapper Action Bronson komt door ziekte niet en die Afghan Wigs vervroegen hun set, zodat ze net voor de aftrap van de match klaar zijn. Na afloop zal Zwangere Guy, de headliner, om 23:30... daar ongetwijfeld op inspelen. Er zijn nog tickets voor de openingsdag, waarvoor ook nog een extra act wordt gezocht. In Brugge staan momenteel 405 sociale woningen al langer dan 6 maanden leeg. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-gemeenteraadslid Maaike de Vreeze opvroeg bij het stadsbestuur. De partij noemt de situatie zorgwekkend. Zeker omdat de wachttijd voor een sociale woning in Brugge oploopt tot ongeveer 7 jaar. Maar liefst 373 woningen zijn leeg, omdat ze niet meer voldoen aan energie- of kwaliteitsnormen en wachten op renovatie, sloop of vervanging. Volgens de Vreeze is het aantal leegstaande woningen bijna verdubbeld tegenover 2021. Het stadsbestuur en woonmaatschappij Vivendo benadrukken dat 92% van de leegstand te maken heeft met geplande vernieuwingen, maar dat grote projecten vaak 2 jaar voorbereiding vergen. N-VA vindt dat te traag en vraagt strakkere timings en een kortere voorbereidingsfase en dat de 32 woningen die nu in toewijzing zitten zo snel mogelijk verhuurd worden. Liefhebbers van een hapje en een drankje wrijven zich in de handen. Op vrijdag 28 augustus wordt voor het eerst een Apero-festival geprogrammeerd in Brugge. Organisatoren zijn Philippe Leloup en Bart de Vrieze, twee gekende horecaondernemers uit de binnenstad. Ze brengen ook de vinylmobiel mee naar de Burg die dag. Er wordt muziek gespeeld van de jaren 50 tot nu. Verwacht je dus maar aan plaatjes van Roy Orbison, Bart Gael of zelfs Fatboy Slim. Het Apero Festival loopt van 15:30 tot 1:00 s'nachts. De Burg wordt helemaal ingekleed met lampjes en foodtrucks en een dansvloer. Bedrijven kunnen deelnemen aan een cornhole cup. Dat is gooien met zakjes vol mais in een gat. Inschrijven kan via aperofestival.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want diep van binnen wil ik jou beminnen. Oh, ik voel
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht opnieuw heel erg zachte temperaturen. 14, 15 graden minimaal. Ook de maxima zijn hoog, dus ook de minima blijven uiteraard hoog. Maar het zijn toch echt opmerkelijke waarden allemaal. En die zijn opnieuw toch vrij hoog, zeer hoog zelfs voor de tijd van het jaar. Veel opklaringen, brede opklaringen. De wind, die nog een redelijke rol speelde, neemt over in de loop van de avond geleidelijk aan af in kracht, om dan tegen de ochtend vrijwel weg te vallen. Enkel aan zee blijft er wat wind over. Wolken zijn er amper, soms dus een paar, maar het is vooral het zijn vooral de opklaringen die de hoofdrol spelen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld.

0: Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld en dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is

We moeten het meer en meer zeggen in het nieuwe klimaat, maar alles zit compleet geblokkeerd en daar komt geen enkele verandering in. Een hoge drukgebied in de buurt van de Britse eilanden, eigenlijk het Azorenhoog dat vrij noordelijk ligt, en dat zie je meer en meer in het nieuwe klimaat, dat Azorenhoog noordelijk opschuift, en dat blokkeert werkelijk alles. Aanvoer vanaf de oceaan is er niet meer bij. We zitten met een blokkade waar amper of geen storingen doorgeraken. Af en toe een staartje van een storing wat dan uitmondt in tijdelijk eens wat wolkenpartijen die passeren, maar de zon speelt de hoofdrol. Vanavond, vannacht ook rustig. Misschien de wind die te vermelden is, die komt uit de noordelijke richting. Ook opmerkelijk eigenlijk. Noordelijke wind. Je zou koelere temperaturen verwachten, maar niets daarvan. Het blijft zeer warm met hoge minima. Als gevolg ook daar veel minder dan een graad of 15 wordt het zeker niet. De komende dagen meer van hetzelfde, eigenlijk al tot en met het weekend. Telkens meer van hetzelfde. Heel veel zon, weinig of geen wolken en temperaturen die nog hoger oplopen naar het weekend toe. Lokaal 30 graden. Zeker niet overal, maar op sommige plekken kunnen we wel degelijk een hittegolf verwachten. Ook de minima blijven hoog en van neerslag is er voorlopig geen sprake. Ook begin volgende week lijkt datzelfde weerbeeld zich gewoon door te trekken.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge blijft het verzet tegen het geplande kantorenproject aan de Zandwegenmolen aanhouden. Hoewel ontwikkelaar Vitruvi na 4 jaar een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft, trekken VZW Bescherm Bomen en Natuur en buurtbewoner Matthias de Grave nog 1 keer naar de Raad van State. Ze vechten de bemalingsvergunning aan, nodig om voor de parkeerkelder 37 miljoen liter grondwater weg te pompen, goed voor 15 Olympische zwembaden. Volgens hen dreigt de bemaling PFAS-vervuiling aan te trekken en te lozen in het molengeleed en zou de waterhuishouding ernstig verstoord worden. De Grave wijst ook op 32 dossiers van bodemverontreiniging in de buurt. Daarnaast vrezen de tegenstanders dat de Zandwegenmolen, gebouwd in 1860, kan instorten door trillingen van de werken. De molen rust op 60 tot 70 centimeter diepe fundamenten in kwetsbare kleigrond en vertoont nu al scheuren. Het beroep bij de Raad van State is volgens hen de laatste kans om het project tegen te houden. Op het Cactusfestival in Brugge kunnen bezoekers vrijdagavond niet alleen genieten van muziek, maar ook samen de kwartfinale België-Spanje volgen. De organisatie past het terrein razendsnel aan, zodat er plaats is voor voetbalfans. Ook de programmatie wordt aangepast. Rapper Action Bronson komt door ziekte niet en die Afghan Wigs vervroegen hun set, zodat ze net voor de aftrap van de match klaar zijn. Na afloop zal Zwangere Guy, de headliner, om 23:30... daar ongetwijfeld op inspelen. Er zijn nog tickets voor de openingsdag, waarvoor ook nog een extra act wordt gezocht. In Brugge staan momenteel 405 sociale woningen al langer dan 6 maanden leeg. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-gemeenteraadslid Maaike de Vreeze opvroeg bij het stadsbestuur. De partij noemt de situatie zorgwekkend. Zeker omdat de wachttijd voor een sociale woning in Brugge oploopt tot ongeveer 7 jaar. Maar liefst 373 woningen zijn leeg, omdat ze niet meer voldoen aan energie- of kwaliteitsnormen en wachten op renovatie, sloop of vervanging. Volgens de Vreeze is het aantal leegstaande woningen bijna verdubbeld tegenover 2021. Het stadsbestuur en woonmaatschappij Vivendo benadrukken dat 92% van de leegstand te maken heeft met geplande vernieuwingen, maar dat grote projecten vaak 2 jaar voorbereiding vergen. N-VA vindt dat te traag en vraagt strakkere timings en een kortere voorbereidingsfase en dat de 32 woningen die nu in toewijzing zitten zo snel mogelijk verhuurd worden. Liefhebbers van een hapje en een drankje wrijven zich in de handen. Op vrijdag 28 augustus wordt voor het eerst een Apero-festival geprogrammeerd in Brugge. Organisatoren zijn Philippe Leloup en Bart de Vrieze, twee gekende horecaondernemers uit de binnenstad. Ze brengen ook de vinylmobiel mee naar de Burg die dag. Er wordt muziek gespeeld van de jaren 50 tot nu. Verwacht je dus maar aan plaatjes van Roy Orbison, Bart Gaël of zelfs Fatboy Slim. Het Apero-festival loopt van 15:30 tot 1:00 s'nachts. De Burg wordt helemaal ingekleed met lampjes en foodtrucks en een dansvloer. Bedrijven kunnen deelnemen aan een cornhole cup. Dat is gooien met zakjes vol mais in een gat. Inschrijven kan via aperofestival.be.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.
6: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Een chic idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gepruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
0: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
3: Bonjour, mademoiselle.
4: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
3: Merci beaucoup.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in 2 sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste 8 geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
5: Wonen en slapen en zolden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: oprecht.
1: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
2: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke. Met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En pijs de kijk, het is me van wel juweel.

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnenkort.

همسی ادعکس نیه فرسی فایم ویدر کدر سدر زرطانی زموک بینیم.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

Wel een vrouwken heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld te nauwelijks bed. Gaan mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen.

Ja, zelfs Jan met de pet had een hoed opgezet. Sinds zijn trouwdag was dat al geleden. En ook Piet met de jak droeg een keurig zwart pak.

Thuis heeft Jan met de bed weer zijn pet opgezet en zijn hoed in de kast weggeworpen. Alleen Piet met de jak in zijn keurig zwart pak sprak voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuur intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuur intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.